0: rap is a banger. Here is something new. We're loving it. Spin.
1: We're fresh and first with new music.
2: Fresh.
0: This is Spin.
3: Als aan vers ik doe al jaren, en er nu is een zo er spin als Miles Smith.